Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelde zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu

ons eiland. Altijd dichtbij. Omroep Archipel. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands helftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. Voor de gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands helftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 1978 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sp-

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 Max crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoger beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 MAX crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram- en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel spoeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijnen, Guanabens, de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. Zij stabiliseerden en kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. De USS Abraham Lincoln, een Amerikaans vliegdekschip met zo'n 5000 bemanningsleden, vaart al 9 maanden onafgebroken op zee zonder thuiskomst in zicht. Dat meldt het AD. Dit leidt tot ernstige mentale problemen. Sommige matrozen proberen overboord te springen. Familieleden van de bemanning slaan nu alarm over deze situatie. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. En dan nog even het weer. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur.
1: Omroep Archipel. Sunday mornings were your favorite.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eigen

0: Koningseiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Omroep Archipel. Me gusta mi reggae.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Outdoor nog bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker mee, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot na een rechtszaak van milieuorganisatie MOB. Van Essen overlegde met de provincie en wil in oktober een spoedwet naar de Kamer sturen. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 2:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Ja, je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Boeren mogen vrijdag met trekkers naar een protest bij het provinciehuis in Den Bosch rijden zonder dat de politie hen vooraf tegenhoudt, ondanks het verbod op landbouwvoertuigen op snelwegen. Wel wordt ingegrepen bij gevaarlijke situaties of blokkades. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook afgeplakte kentekens worden niet automatisch beboet vanwege het demonstratierecht. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die kreeg hij voor het doden van zijn ex-vriendin Gita Reijers in 2020. De straf is hoger dan die van de rechtbank. Volgens het hof profiteerde Boris S. na haar dood bovendien op schokkende wijze van haar bezittingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Chagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afvakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar drie kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Daardoor kunnen ook zendingen met een waarde tot $800 worden belast. De uitspraak ondersteunt Trumps handelsbeleid en raakt onder meer online aankopen via grote platforms zoals Amazon en Alibaba. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond, die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, de late avond.

0: De jaren 60 in optima forma. The Beatles and the Fool on the Hill.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 13 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond schrijver René van Harten. Gratis honden- en kattenvoer. En een tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: Jeff Lynne en die Electric Light Orchestra. Hij probeerde het nog een keer in 2019 met zijn album From Out of Nowhere. Je hoorde Losing You. En daarvoor Grace Jones and I've Seen That Face Before. Ons eerste onderwerp vanavond. René van Harte werkt in het onderwijs. Hij schreef al een aantal boeken voor kinderen en jongeren. Onlangs verscheen van zijn hand het boek Miron tekent zijn denken. Hij is bij Herman de Bruin.
1: René, welkom.
2: Dank je wel.
1: Je bent werkzaam geweest in het onderwijs. Je hebt boeken geschreven en voor kinderen en jongeren. Specifiek die doelgroep?
2: Ja, ja, ja.
1: Want dat kan je uit het onderwijs meenemen?
2: Ja, dat zeker. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kinderboeken. Ik heb al heel lang de hobby om alle gouden griffels en gouden penselen te sparen. En die heb ik ook compleet. Dus die kan ik maar met één per jaar uitbreiden. Maar op mijn werkkamer heb ik dus alle gouden griffels en gouden penselen staan. En dat doe ik al vanaf de tijd dat ik ging studeren.
1: Ja, ja.
2: Dat is inmiddels enige tijd geleden.
1: Ja.
2: Dus dat toont ook wel mijn belangstelling voor kinderboeken aan.
1: Ja, ja. Maar ja, boeken schrijven, dat is bij een ander werk, want onderwijzer zijn is ook een behoorlijke baan, toch? Kan dat allemaal bij elkaar of schrijf je dan in de vrije tijd?
2: Ja, je schrijft in je vrije tijd. En het begint natuurlijk met een idee dat opborrelt en waar je over na loopt te denken. Mm-hmm. En dan maak je eens wat aantekeningen. En dan begin je eens te schrijven. En soms zeg je, nou, dit loopt dood. Dit verhaal,
1: dat gebeurt wordt ook.
2: Dat gebeurt ook.
1: Ja, ja.
2: En met dit verhaal ben ik een tijd geleden begonnen. Toen stokte het ook even. Ik wist niet goed hoe ik tot een eind moest komen. En vorig voorjaar kreeg ik weer de geest. En toen vloeide het eigenlijk uit de pen. Dus het was, ja, denk ik, in een klein half jaar kon ik het afmaken en heb ik het opgestuurd naar de uitgever.
1: Ja, en het boek heeft een speciale boodschap meestal. De boeken die je geschreven hebt en het nieuwste boek nu.
2: Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk toch echt wel gericht op kinderen die net even anders zijn dan anderen. En waarin ik probeer uit te werken hoe mooi het is als we die rijkdom van diversiteit omarmen en dus oog hebben voor iedereen die misschien net even anders is dan ik zelf ben.
1: Ja, en het niet gek vinden.
2: En zeker niet gek vinden.
1: Nee, want het hebt het ook over pesten. Dat is natuurlijk een wijdverbreid fenomeen eigenlijk. Ja. Op scholen ook.
2: Ja.
1: Ja. Dat is ook een boodschap die je daarin
2: meegeeft. Nou ja, we hebben helaas soms de neiging om een kind, maar ook bij volwassenen gebeurt dat, die net even anders zijn, dan te gaan pesten. En dat heeft vaak ook te maken met de onbekendheid, een zekere angst om te gaan met iemand die net even anders is dan jijzelf.
1: Ja.
2: En dat moeten we dus leren.
1: Ja, en de boodschap die je daarin geeft is van iedereen mag er zijn zoals die is.
2: Iedereen mag er zijn zoals die is. Ik vind dat een rijkdom. We kunnen veel van elkaar leren. En ieder ziet de wereld weer net even op een andere manier. En we moeten toch samen vormgeven aan het leven in die wereld.
1: Ja. Heeft je carrière bij het onderwijs daar ook heb je daar die boodschap ook uit kunnen dragen?
2: Ja, want ik ben begonnen in het speciaal onderwijs. Heb ik vrij lang gewerkt.
1: Okay,
2: dus dan leer je ook heel veel verschillende kinderen kennen. Later ben ik directeur geworden. En weer later ben ik bestuurder geweest van scholengroepen.
1: Ja, ja. Maar altijd in het onderwijs.
2: Maar
1: eigenlijk
2: altijd in het onderwijs. En altijd wel bezig geweest met hoe kunnen we het inclusiever maken? Hoe kunnen we meer kinderen op school houden of krijgen? Ook om te voorkomen dat ze altijd in busjes veel verder weg moeten. Want dan is ook het risico dat het contact met buurtgenootjes onder druk staat.
1: Ja, want als ze dan naar een hele aparte school moeten, dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè?
2: Nou,
1: soms
2: niet,
1: kan het niet anders.
2: Soms kan het niet anders.
1: Nee,
2: maar we moeten wel ons best doen om zoveel mogelijk kinderen gewoon op de school om de hoek te behouden.
1: In hun eigen omgeving?
2: In hun eigen omgeving.
1: Groot te laten worden. Je hebt meerdere boeken geschreven. Zijn die nog te verkrijgen?
2: Sommige wel. Andere zijn al uitverkocht. Zijn inmiddels ook wel veel langer geschreven.
1: Ja.
2: Want mijn eerste boek schreef ik zo ongeveer 45 jaar geleden.
1: Oh, ja.
2: Dus dat is best wel lang geleden.
1: Dat is wel lang geleden.
2: Ja.
1: Maar het laatste boek wat je geschreven hebt is in ieder geval verkrijgbaar.
2: Zeker.
1: Ja, ja. Miron tekent zijn denken. Als mensen dat willen, die boodschap zit daar ook in, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Mooi om dat allemaal te horen van je. Volgende boek staat al op stapel.
2: Begint een ideetje op de borrel.
1: Oké, nou, dan houden we het daar even bij. Dank voor het gesprek, René van Harten, over de kinderen die anders zijn dan anders, maar gewoon erbij horen. Dank je wel.

Zo'n lief Julian Lennon, hij huilde om de staat van de aarde. Met Salt Water. En daarvoor, Le Frangine. Met een lofzang over de Notre Dame. Zometeen, gratis honden- en kattenvoer. Dat na de Moody Blues. And Had to Fall in Love.

0: Ze maakten het in 1978, de Moody Blues, en Had to Fall in Love. Ons volgende onderwerp. De Partij voor de Dieren in Schiedam heeft onlangs met dank aan de Voedselbank Schiedam op twee locaties in totaal 390 kilo gratis honden- en kattenvoer uitgedeeld aan inwoners met een laag inkomen. Willy Grever vertelt erover aan Tera Cox.
1: Welkom, Willy.
2: Dankjewel.
1: Willy, ik vraag me af, hè. We weten dat huisdieren van groot belang zijn voor mensen, voor het gezin, voor het baasje. Maar is daar nou een extra belang mee gemoeid als je een laag inkomen hebt? Is zo'n huisdier dan extra belangrijk?
2: Nou ja, iets wat wij veel zien en ook terughoren als we met zulke soort acties bezig zijn, is dat mensen hun huisdieren echt als gezinsleden zien. En het gebeurt soms zelfs wel eens dat wanneer mensen te weinig inkomen hebben, ze eerder voor eten voor een dier kiezen dan voor henzelf. En wij vinden van de Partij voor de Dieren dat dieren niet zouden moeten lijden, onder de armoede van de mensen die hun eigenaar zijn, als het ware.
1: Ja, en ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen, als je niet zo'n hoog inkomen hebt, kom je misschien minder, ga je uit en dergelijke. En dan is zo'n dier misschien wel extra je maatje. Geeft ook structuur natuurlijk aan je leven. Dus groot belang eigenlijk.
2: Ja, weet je, dieren hebben natuurlijk op zichzelf een waarde en een belang. Maar ze kunnen inderdaad ook helpen om je sociale contacten te bevorderen en te behouden. Het geeft meerdere ontmoetingsmomenten in de buurt. Dus het is goed voor de samenhorigheid. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, nou hebben jullie al een paar keer een actie uitgevoerd als Partij voor de Dieren in Schiedam. Hoe ging dat?
2: Ja, wij hebben contact met Stichting Unique. Dat is de dierenvoedselbank in Vlaardingen en in Maassluis. En we hebben dus met hen en met de voedselbanken hier in Schiedam hebben we al een keertje eerder een actie gedaan om dus dierenvoedsel uit te reiken aan Schiedammers die dat nodig hebben. Vooral dus klanten van de voedselbank.
1: Ik wou net vragen, hoe selecteer je nou wie dat wel en wie dat niet mag? Maar
2: dat zijn dus mensen die ook in aanmerking komen voor de voedselbank.
1: Ja, en hoe was dat? Enthousiasme?
2: Ja, weet je, we worden door mensen die een dier hebben heel leuk onthaald. En we vinden het ook altijd heel leuk als mensen hun dier meenemen. Soms combineren ze een tripje naar de voedselbank, misschien nog naar andere winkels, het uitlaten van een huisdier. En nou ja, voor ons is dat natuurlijk een groot feest. Als er dan ineens zo'n grote Bernersele hond voorbij komt, bijvoorbeeld.
1: En gaat het dan alleen om honden? Of kan je ook met je cavia langskomen? Ik noem maar de straat.
2: Nou, wij hebben de vorige keer hebben we hondenvoer, kattenvoer en grind. Voor de box waar katten hun ontlasting in doen. Hebben we uitgereikt. En de laatste keer hebben we alleen gewerkt met een donatie van Stichting Unique. En daar zat alleen hondenvoer en kattenvoer tussen. Dus we hebben niet een heel breed scala om uit te kiezen. We doen het ook echt met wat we hebben. En dat zijn dus die donaties. Maar ja, weet je, Schiedam heeft nog geen dierenvoedselbank.
1: Ik wilde het vragen. Dit was natuurlijk niet structureel. Want hoe gaan we dat aanpakken in Schiedam?
2: Nou ja, Vlaardingen en Maassluis hebben een dierenvoedselbank. Rotterdam heeft er meerdere. Maar wij in Schiedam hebben er geen. Ik weet wel dat vanuit het beleid van de vorige gemeenteraad er onderzoek is gedaan naar het openen van een dierenvoedselbank in Schiedam. Nou ja, daarmee lopen ze nog tegen obstakels aan en ze zijn in een soort verkennende fase. Maar ja, zolang die er dus nog niet is en er dus geen structureel beleid voor is, zien wij het ook een beetje als onze taak dat wanneer we de kans krijgen, dat we dat incidenteel oppakken.
1: Ziet jouw partij wel mogelijkheden om die hobbels te overwinnen die de gemeente nog moet nemen?
2: Nou, ik hoop het wel. Wij moedigen de wethouder in ieder geval sterk aan. We weten ook dat die al een paar keer in gesprek is geweest. En we hopen dat er dus vanuit het college binnenkort voorstellen komen. En zo niet, dan gaan we dat op een gegeven moment maar gewoon aanjagen in de gemeenteraad.
1: Ja, hoe doe je dat? Of heb je het over actievoeren?
2: Nou ja, we kunnen natuurlijk vragen stellen. We zouden een actie kunnen agenderen. Of we zouden onze eigen vragen erover kunnen agenderen. Zodat we toch het debat weer openen in de gemeenteraad. En ik weet van gesprekken na de raad, in de gangen, dat er ook echt wel andere partijen zijn die daar iets in zien.
1: Het bevordert natuurlijk het welzijn van je eigen burgers ook. Hè. Heb je het gevoel dat er dus wel draagvlak is?
2: Ik heb het idee dat er zeker wel draagvlak voor is. Je hebt ook mensen die zeggen, joh, als je het niet kan betalen, dan moet je geen huisdier nemen. Maar aan de andere kant, we hebben ook gezien dat de prijzen voor de verzorging van dieren, het chippen, de dierenartskosten, het eten, die zijn zo fenomenaal gestegen de afgelopen jaren, dat kan je echt iemand de schuld geven van die keuze als het een paar jaar geleden nog wel betaalbaar was? En je weet natuurlijk niet wat er in iemands leven gebeurd is.
1: Precies, daar zeg je een juist ding. Dus het gaat, hoe doen we, hoe pakken we dat dan aan? De injecties, de vaccinaties, het chippen. Zit dat dan ook in dat pakket wat je graag gefinancierd wil zien?
2: Nou ja, als het aan mij ligt, dan gaan we zoveel mogelijk regelen. Ja. Ik weet niet hoe de gemeente, de coalitie en de college dat zien. Maar de Partij voor de Dieren heeft bijvoorbeeld ook in ons, we hebben ook in ons programma staan dat we een tegemoetkoming willen inderdaad voor het chippen en castreren of steriliseren van dieren. Omdat veel mensen dat op dit moment nog niet kunnen betalen.
1: Nou, geweldig. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Willy Greven van de Partij van de Dieren Schiedam. En wij beseffen het weer te degen. Huisdieren mogen niet lijden onder armoede. Dank je wel.

je niet kent. En geen gelijk meer om te krijgen.

Chrissy Hynde en de Pretenders en May This Be Love. 1990 was het jaar. En daarvoor Stef Bos en De Weg. Zometeen tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland. Dat na England Dan en John Ford Coley. And It's Sad to Belong.

0: Liefdesperikelen bij England Dan en John Ford Coley. It's Sad to Belong kwam uit 1977. Ons volgende onderwerp. Tot en met 22 september aanstaande is in het Stadskantoor Delft de tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland van de Delftse documentairfotograaf Suzanne Liem te zien. Ze is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Suzanne, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, de tentoonstelling. Ja, ik durf de naam eigenlijk niet uit te spreken, want het is het Leen Siang Leen.
2: Ik zou zeggen Leen Siang Leen.
1: Kijk, toch net iets anders.
2: Ja. Ja.
1: En dat is?
2: Dat betekent, we zijn er voor elkaar, we kijken naar elkaar om. Dat is een gevleugelde uitspraak van Molukkers. Elke Molukker kent deze uitspraak.
1: Ja, want Molukkers hebben we in de tijd naar Nederland laten gekomen, na de onafhankelijkheid van Indonesië. En dat is niet zo lekker gegaan, hè?
2: Nou, het is Nederland is eigenlijk een beetje gedwongen om de Molukse Kmeel-militairen die voor Nederland hadden gevochten tijdens de onafhankelijkheidsstrijd om Indonesië, naar Nederland te halen.
1: Mm-hmm.
2: Nederland had die oorlog verloren en Molukkers hadden aan de kant van Nederland gevochten, om het zo even eenvoudig uit te leggen. En toen werden de Molukkers natuurlijk werden gezien als de vijand.
1: Ja.
2: Door de Indonesische leiders. En konden ze niet terug naar de Molukken.
1: Nee, dat wilden ze wel. Er is altijd beloofd dat ze wel terug zouden kunnen, maar dat is nooit gebeurd, hè?
2: Dat is nog nooit gebeurd, nee. Nederland heeft ze in 1951 toen naar Nederland gehaald. En ja, men zegt met de belofte dat ze ook weer terug zouden worden gebracht. Maar dat is inderdaad nooit gebeurd en zijn ze er nog steeds.
1: Ja, die tentoonstelling gaat daarover, want die heb je zelf samengesteld als fotograaf zijnde.
2: De tentoonstelling heb ik zelf samengesteld. En dat is een kaleidoscoop van portretten van Molukkers verspreid over Nederland. Verspreid over de generaties, 4 generaties.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb ze geportretteerd als fotograaf. Foto's van gemaakt en ook korte interviews met ze van ze afgenomen.
1: Ja, dus je maakt kennis met de mensen die in dat tijd uit Indonesië zijn gekomen. Uit Indië toen nog, maar dat zijn wel de nazaten daarvan natuurlijk, hè?
2: Ik wou zeggen, ja. De nazaten voornamelijk.
1: Ja.
2: Een paar mensen die ik nog heb gesproken, die zijn er zelf vandaan gekomen.
1: Ja.
2: En voor het grootste deel heb ik natuurlijk de volgende generaties gesproken.
1: Ja.
2: Ja, tot aan jonge mensen toe.
1: Ja. En, krijgen mensen een beeld van de Molukkers in Nederland en hoe dat toen gegaan is?
2: Nou, letterlijk een beeld natuurlijk, met portretten.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat was een inktkopper. Ik denk het wel, maar ik zeg ook altijd, zoveel Molukkers, zoveel verhalen.
1: Mm-hmm.
2: Hè, dus het is, ik kan niet een algemeen beeld schetsen. Maar toch laat ik 27 portretten zien in de tentoonstelling. Van verschillende Molukse mensen. Dus je krijgt wel een idee. Elke persoon heb ik gevraagd van wat betekent Leen Siang Leen voor jou.
1: Mm-hmm.
2: En dan zie je dat het voor iedereen toch echt bekend is. Er zijn verschillen tussen de Molukkers onderling.
1: Tuurlijk.
2: Maar ondertussen kijken ze allemaal naar elkaar om. Waar ze ook vandaan komen. Want de Molukken zijn groot, hè?
1: Ja. Ja, dat lijken hele kleine eilanden hier vandaan gezien, als je op een kaart kijkt. Maar het is natuurlijk een groot eilandenrijk.
2: Inderdaad,
1: Ja. Kom je die geschiedenis dus tegen, ook de nare dingen uit die geschiedenis? Want we hebben natuurlijk in de jaren 70 ook nog een soort gijzeling gehad.
2: Ja, dat is het punt. Daarom heb ik... dat is wat heel veel Nederlanders zich kunnen herinneren. Hè? Dat zit in mm-hmm. ons collectieve geheugen.
1: Ja.
2: En dat wordt altijd gekoppeld aan Molukkers. En dat is niet een mooie herinnering. Het was angstaanjagend.
1: Ja.
2: Maar de vraag is natuurlijk ook, wat zat daarachter? Waarom is die kaping ook geweest? En dat komt deels ook in de tentoonstelling aan bod.
1: Mm-hmm.
2: En ook, dat kwam omdat de Molukkers toen ze aankwamen in Nederland meteen als militairen, ze kwamen aan als militairen, maar ze kregen ook meteen hun ontslag.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: En dat leverde veel frustratie op. En ook bij de volgende generatie die dus die kaping heeft gedaan.
1: Ja, ze waren heel gefrustreerd. En ze hadden een uitlaatklep nodig. Maar deze manier is natuurlijk ook niet de goede manier. Maar goed, daar ga je wel op in en dat geef je ook duiding.
2: Ja, daar ga ik zeker op in. Daar komen ook mensen over aan het woord. En tegelijkertijd heb ik dus niet voor die insteek gekozen. Ik heb dus voor de positieve insteek van Line Siam Line, wij zorgen voor elkaar, gekozen. Om niet altijd te laten zien dat dat niet het enige is binnen de Molukse gemeenschap.
1: Precies, ja. Mensen moeten zichzelf maar even oriënteren op die Molukse geschiedenis, om het zo maar even te noemen. Waar kan dat en wanneer?
2: Dat kan in het stadskantoor van Delft van 4 augustus tot en met 22 september. Door de week van half 9 tot 5 is het gratis toegankelijk.
1: De tentoonstelling Line, Siam Line. Zeg ik het zo een beetje goed?
2: Perfect.
1: Ja, dankjewel. Ja. Suzanne Liem, dankjewel voor het gesprek.

was hese stemgeluid van Norah Jones en Turn Me On. En daarvoor Frankie Valli in The Four Seasons in Once Inside a Woman's Heart. En dat was de late avond van donderdag 13 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. John Meyer blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog, met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet, met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Olympisch eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.